en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld wordt.

andere keer misschien. Maar blijven we maar s'avonds bij de dom misschien als het er haast. Waarom zeg je zeg al, want wij zijn laatst verlaten. Nou, het maar uit je gaat je geheim.